0: muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 2 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De 28-jarige man zit al een straf van 25 jaar cel uit voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. Rushdie wordt bedreigd sinds zijn boek De Duivelsverse in 1988. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden, omdat volgens hem sommige Republikeinen er alleen maar op uit zijn om hem in de cel te krijgen. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Biden. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de commissie kan Fauci wel vervolgd worden voor mijnheid voor uitspraken die hij na de gratie doet. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de KNVB niet akkoord gaat met het voorstel. Komende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: NFM.
0: Hoor jezelf.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor meineed voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte eergisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
3: This is a journey into sound.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de aanvallen van Iran. Gisteren werden Amerikaanse bases in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta. Dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor meineed bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 6 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te zetten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: TV Nieuws op NFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. ABBA heeft de rechtszaak tegen de Osse carnavalsband De Kapotte Kachels gewonnen. Het nummer Dikke Pants is volgens de rechter terecht van Spotify verwijderd, omdat het geen toegestane parodie is op ABBA's Take a Chance on Me. Het juridische gevecht, dat ontstond rond carnaval 2025, is deze zomer beslecht in de rechtbank van Utrecht. De Kapotte Kachels noemt de uitspraak kloten met een hoofdletter. Ze mogen het lied wel blijven zingen bij optredens, maar op Spotify komt het niet terug. Sociaal Sterk Os, SSO, vraagt de gemeente om gratis zonnebranddispensers te plaatsen op drukke plekken in Os, ter preventie van huidkanker. Raadslid Marie-Thérèse Jansen ziet deze smeerpalen al in grote steden en wil dit ook voor Os. Ze zegt, het kan helpen bij bewustwording. Enkel stadsboerderij De Elzenhoek biedt nu gratis zonnebrand, wat veel wordt gebruikt. SSO wil de dispensers ook in het centrum van Os, Lid en Ravenstein. Publieke reacties zijn verdeeld. Men vindt het initiatief goed, maar sommigen twijfelen aan gemeentelijke verantwoordelijkheid. Opnieuw is het onrustig in Engelen. Woensdagochtend, rond 6:20, werd een auto in het water van de Henriëttewaard aangetroffen. Duikers controleerden of er iemand in zat. Dat bleek niet het geval. De eigenaren wonen enkele honderden meters verderop en hebben een samenlevenposter voor het raam hangen. De politie onderzoekt een mogelijk verband met eerdere bekladdingen. Verderop in Engelen is het jeugdhonk op Sportpark De Futter beklad met anti-asielleuzen, zoals hoer AZC nee en links dood. De timing van deze bekladdingen is onbekend. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is nog rustig onderweg. Wel heb je vertraging door afsluitingen en ongelukken. Te beginnen op de A22 Beverwijk richting Velsen. Voor de Velsertunnel staat een te hoog voertuig en daardoor is de weg dicht. Ook een afsluiting op de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid gebeurde een ongeluk. Hierdoor is de weg dicht. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En dit gaat waarschijnlijk tot 10:00 vanochtend duren. En dan nog de N35 bij de Twente-tunnel. Die is in beide richtingen dicht door een technisch probleem. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Dit is MFM. MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
4: En daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
3: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
5: Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you.
3: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. Verder wegwerkzaamheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht doe je er 10 minuten langer over. De rechte rijstrook is hier dicht. Dan een afsluiting op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is hier dicht. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En het gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanochtend duren. Van de A50, Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum zijn 2 rijstroken dicht. Hierdoor heb je 20 minuten vertraging. En tot slot oponthoud op de N35 bij de Salland-Twente-tunnel. Deze is in beide richtingen dicht door een technische storing. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor Van der A.
1: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
2: Kies voor Van der A.
0: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Sociaal Sterk Os, SSO, vraagt de gemeente om gratis zonnebranddispensers te plaatsen op drukke plekken in Os, ter preventie van huidkanker. Raadslid Marie-Thérèse Jansen ziet deze smeerpalen al in grote steden en wil dit ook voor Os. Ze zegt, het kan helpen bij bewustwording. Enkel stadsboerderij De Elzenhoek biedt nu gratis zonnebrand, wat veel wordt gebruikt. SSO wil de dispensers ook in het centrum van Os, Lid en Ravenstein. Publieke reacties zijn verdeeld. Men vindt het initiatief goed, maar sommigen twijfelen aan gemeentelijke verantwoordelijkheid. Opnieuw is het onrustig in Engelen. Woensdagochtend, rond 5:40, werd een auto in het water van de Henriëttewaard aangetroffen. Duikers controleerden of er iemand in zat. Dat bleek niet het geval. De eigenaren wonen enkele honderden meters verderop en hebben een samenlevenposter voor het raam hangen. De politie onderzoekt een mogelijk verband met eerdere bekladdingen. Verderop in Engelen is het jeugdhonk op Sportpark De Vutter beklad met anti-asielleuzen, zoals hoer AZC nee en links dood. De timing van deze bekladdingen is onbekend. ABBA heeft de rechtszaak tegen de Osse carnavalsband De Kapotte Kachels gewonnen. Het nummer Dikke Pens is volgens de rechter terecht van Spotify verwijderd, omdat het geen toegestane parodie is op ABBA's Take a Chance on Me. Het juridische gevecht dat ontstond rond carnaval 2025 is deze zomer beslecht in de rechtbank van Utrecht. De Kapotte Kachels noemt de uitspraak kloten met een hoofdletter. Ze mogen het lied wel blijven zingen bij optredens, maar op Spotify komt het niet terug. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Noordoost-Brabant.

Promise des

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Vier nog één keer met mij de zomer op het strand van Rijnlaai.
3: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
4: Dit is MFM.
5: MFM Brabant.
4: Overal.
5: Jouw muziek en jouw nieuws.
4: Het nieuws van 8 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter... Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Correspondent Daisy Moore over de doelwitten van die aanvallen.
7: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten. Maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie, zwaar gebombardeerd.
6: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
8: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden, en dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
6: Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er is geen sprake van een ochtendspits. Wat wel opvalt is onder andere de A27, Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is de weg dicht. Het komt door een ernstig ongeluk. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. Dit gaat waarschijnlijk tot 10 uur vanochtend duren. Verder wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug duurt er 10 minuten langer over. De rechte rijstrook is hier dicht. Op de A50, Os richting Arnhem, heb je tussen knooppunt Ewijk en Renkum 50 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht door problemen met de matrixborden. En tot slot de N35 bij de Salland-Twente-tunnel. Die is in beide richtingen dicht door technische problemen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: MFM.

0: FM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Sociaal Sterk Os, SSO, vraagt de gemeente om gratis zonnebranddispensers te plaatsen op drukke plekken in Os, ter preventie van huidkanker. Raadslid Marie-Thérèse Jansen ziet deze smeerpalen al in grote steden en wil dit ook voor Os. Ze zegt, het kan helpen bij bewustwording. Enkel stadsboerderij De Elzenhoek biedt nu gratis zonnebrand, wat veel wordt gebruikt. SSO wil de dispensers ook in het centrum van Os, Lid en Ravenstein. Publieke reacties zijn verdeeld. Men vindt het initiatief goed, maar sommigen twijfelen aan gemeentelijke verantwoordelijkheid. Opnieuw is het onrustig in Engelen. Woensdagochtend, rond 5:40, werd een auto in het water van de Henriëttewaard aangetroffen. Duikers controleerden of er iemand in zat. Dat bleek niet het geval. De eigenaren wonen enkele honderden meters verderop en hebben een samenlevenposter voor het raam hangen. De politie onderzoekt een mogelijk verband met eerdere bekladdingen. Verderop in Engelen is het jeugdhonk op Sportpark De Vutter beklad met anti-asielleuzen, zoals hoer AZC nee en links dood. De timing van deze bekladdingen is onbekend. ABBA heeft de rechtszaak tegen de Osse carnavalsband De Kapotte Kachels gewonnen. Het nummer Dikke Pens is volgens de rechter terecht van Spotify verwijderd, omdat het geen toegestane parodie is op ABBA's Take a Chance on Me. Het juridische gevecht, dat ontstond rond carnaval 2025, is deze zomer beslecht in de rechtbank van Utrecht. De Kapotte Kachels noemt de uitspraak kloten met een hoofdletter. Ze mogen het lied wel blijven zingen bij optredens, maar op Spotify komt het niet terug. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vanwege de zomervakantie is er niet echt sprake van een ochtendspits, maar wel een aantal bijzonderheden. Zoals op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Echt en Urmond staat 7 kilometer file met 40 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn hier dicht. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug duurt er 10 minuten langer over door wegwerkzaamheden. Een afsluiting op de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Oosterhout-Zuid is de weg dicht. Dat komt door een eerder ongeluk. Je kan omrijden via de noordkant van Breda over de A58, de A16 en de A59. En dit gaat tot 9:00 vanochtend duren. Dan op de A50, Os richting Arnhem, tussen knooppunt Ewijk en Renkum 40 minuten vertraging. Dat komt door problemen met de matrixborden. En tot slot oponthoud op de N35, de Salland-Twente-tunnel. Die is namelijk in beide richtingen dicht door technische problemen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken, niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Correspondent Christian Pauwe vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
3: Omdat een object Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
2: Het dorp waar de krater gevonden is, ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. De Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
4: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
2: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl. Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl. Kies voor van der A.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant. Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Sociaal Sterk Os, SSO, vraagt de gemeente om gratis zonnebranddispensers te plaatsen op drukke plekken in Os, ter preventie van huidkanker. Raadslid Marie-Thérèse Jansen ziet deze smeerpalen al in grote steden en wil dit ook voor Os. Ze zegt het kan helpen bij bewustwording. Enkel stadsboerderij De Elzenhoek biedt nu gratis zonnebrand, wat veel wordt gebruikt. SSO wil de dispensers ook in het centrum van Os, Lid en Ravenstein. Publieke reacties zijn verdeeld. Men vindt het initiatief goed, maar sommigen twijfelen aan gemeentelijke verantwoordelijkheid. Opnieuw is het onrustig in Engelen. Woensdagochtend, rond 6:20, werd een auto in het water van de Henriëttewaard aangetroffen. Duikers controleerden of er iemand in zat. Dat bleek niet het geval. De eigenaren wonen enkele honderden meters verderop en hebben een samenlevenposter voor het raam hangen. De politie onderzoekt een mogelijk verband met eerdere bekladdingen. Verderop in Engelen is het jeugdhonk op Sportpark De Futter beklad met anti-asielleuzen, zoals hoer AZC nee en links dood. De timing van deze bekladdingen is onbekend. ABBA heeft de rechtszaak tegen de Osse carnavalsband De Kapotte Kachels gewonnen. Het nummer Dikke Pens is volgens de rechter terecht van Spotify verwijderd, omdat het geen toegestane parodie is op ABBA's Take a Chance on Me. Het juridische gevecht, dat ontstond rond carnaval 2025, is deze zomer beslecht in de rechtbank van Utrecht. De Kapotte Kachels noemt de uitspraak kloten met een hoofdletter. Ze mogen het lied wel blijven zingen bij optredens, maar op Spotify komt het niet terug. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2, Eindhoven richting Maastricht. Tussen Echt en Eurmond staat 8 kilometer file met 40 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn hier dicht. Dan grenscontroles op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk duurt er een kwartier langer over. Op de A22, Beverwijk richting Velsen, staat voor de Velsertunnel een

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
1: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berchem. Boek nu. Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl. Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna 9,5 miljard euro. En dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte het terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt nu een boete van €400 omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden, in Limburg kan het 33 graden worden. Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Maastricht. Tussen Echt en Urmond staat 8 kilometer file bij 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht door een eerdere onwelwording en nu is er nog schade aan de vangrail. Er zijn grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je een kwartier op onthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 10 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En tot slot de A22 Beverwijk richting Velsen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
2: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Sociaal Sterk Os, SSO, vraagt de gemeente om gratis zonnebranddispensers te plaatsen op drukke plekken in Os, ter preventie van huidkanker. Raadslid Marie-Thérèse Jansen ziet deze smeerpalen al in grote steden en wil dit ook voor Os. Ze zegt, het kan helpen bij bewustwording. Enkel stadsboerderij De Elzenhoek biedt nu gratis zonnebrand, wat veel wordt gebruikt. SSO wil de dispensers ook in het centrum van Os, Lid en Ravenstein. Publieke reacties zijn verdeeld. Men vindt het initiatief goed, maar sommigen twijfelen aan gemeentelijke verantwoordelijkheid. Opnieuw is het onrustig in Engelen. Woensdagochtend, rond 6:20, werd een auto in het water van de Henriëttewaard aangetroffen. Duikers controleerden of er iemand in zat. Dat bleek niet het geval. De eigenaren wonen enkele honderden meters verderop en hebben een samenlevenposter voor het raam hangen. De politie onderzoekt een mogelijk verband met eerdere bekladdingen. Verderop in Engelen is het jeugdhonk op Sportpark De Vutter beklad met anti-asielleuzen, zoals hoer AZC nee en links dood. De timing van deze bekladdingen is onbekend. ABBA heeft de rechtszaak tegen de Osse carnavalsband De Kapotte Kachels gewonnen. Het nummer Dikke Pens is volgens de rechter terecht van Spotify verwijderd, omdat het geen toegestane parodie is op ABBA's Take a Chance on Me. Het juridische gevecht, dat ontstond rond carnaval 2025, is deze zomer beslecht in de rechtbank van Utrecht. De Kapotte Kachels noemt de uitspraak kloten met een hoofdletter. Ze mogen het lied wel blijven zingen bij optredens, maar op Spotify komt het niet terug. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar doe je er een kwartier langer over door grenscontroles. Wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Daardoor heb je tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is weer dicht. En tot slot de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Voor knooppunt Hellegatsplein doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
2: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.

0: van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Kunstenaar Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vanwege de zomervakantie is het rustig onderweg. Wel vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug duurde 10 minuten langer over. Dat komt door wegwerkzaamheden, daardoor is de rechte rijstrook dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A17 richting Dordrecht. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder staat 2 kilometer file. En daar doe je dan een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: FM.

0: Kink en FM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Sociaal Sterk Os, SSO, vraagt de gemeente om gratis zonnebranddispensers te plaatsen op drukke plekken in Os, ter preventie van huidkanker. Raadslid Marie-Thérèse Jansen ziet deze smeerpalen al in grote steden en wil dit ook voor Os. Ze zegt, het kan helpen bij bewustwording. Enkel stadsboerderij De Elzenhoek biedt nu gratis zonnebrand, wat veel wordt gebruikt. SSO wil de dispensers ook in het centrum van Os, Lid en Ravenstein. Publieke reacties zijn verdeeld. Men vindt het initiatief goed, maar sommigen twijfelen aan gemeentelijke verantwoordelijkheid. Opnieuw is het onrustig in Engelen. Woensdagochtend, rond 5:40, werd een auto in het water van de Henriëttewaard aangetroffen. Duikers controleerden of er iemand in zat. Dat bleek niet het geval. De eigenaren wonen enkele honderden meters verderop en hebben een samenlevenposter voor het raam hangen. De politie onderzoekt een mogelijk verband met eerdere bekladdingen. Verderop in Engelen is het jeugdhonk op Sportpark De Futter beklad met anti-asielleuzen, zoals hoer AZC nee en links dood. De timing van deze bekladdingen is onbekend. ABBA heeft de rechtszaak tegen de Osse carnavalsband De Kapotte Kachels gewonnen. Het nummer Dikke Pens is volgens de rechter terecht van Spotify verwijderd, omdat het geen toegestane parodie is op ABBA's Take a Chance on Me. Het juridische gevecht dat ontstond rond carnaval 2025 is deze zomer beslecht in de rechtbank van Utrecht. De Kapotte Kachels noemt de uitspraak kloten met een hoofdletter. Ze mogen het lied wel blijven zingen bij optredens, maar op Spotify komt het niet terug. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Maastricht, tussen knooppunt Baterdorp en knooppunt De Hocht, doe je er 10 minuten langer over. Een grenscontrole op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk heb je 10 minuten vertraging. Dan wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonsdeel en de Moerdijkbrug staat 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. De rechte rijstrook is hier dicht. En vertraging op de A22 Beverwijk richting Velsen. Voor Beverwijk duurde er een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.

0: van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerlifter Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won al eens 2 zilveren WK-medailles en ook werd ze 2 keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Sociaal Sterk Os, SSO, vraagt de gemeente om gratis zonnebranddispensers te plaatsen op drukke plekken in Os, ter preventie van huidkanker. Raadslid Marie-Thérèse Jansen ziet deze smeerpalen al in grote steden en wil dit ook voor Os. Ze zegt, het kan helpen bij bewustwording. Enkel stadsboerderij De Elzenhoek biedt nu gratis zonnebrand, wat veel wordt gebruikt. SSO wil de dispensers ook in het centrum van Os, Lid en Ravenstein. Publieke reacties zijn verdeeld. Men vindt het initiatief goed, maar sommigen twijfelen aan gemeentelijke verantwoordelijkheid. ABBA heeft de rechtszaak tegen de Osse carnavalsband De Kapotte Kachels gewonnen. Het nummer Dikke Pens is volgens de rechter terecht van Spotify verwijderd, omdat het geen toegestane parodie is op ABBA's Take a Chance on Me. Het juridische gevecht dat ontstond rond carnaval 2025 is deze zomer beslecht in de rechtbank van Utrecht. De Kapotte Kachels noemt de uitspraak kloten met een hoofdletter. Ze mogen het lied wel blijven zingen bij optredens, maar op Spotify komt het niet terug. Opnieuw is het onrustig in Engelen. Woensdagochtend, rond 6:20, werd een auto in het water van de Henriëttewaard aangetroffen. Duikers controleerden of er iemand in zat. Dat bleek niet het geval. De eigenaren wonen enkele honderden meters verderop en hebben een samenlevenposter voor het raam hangen. De politie onderzoekt een mogelijk verband met eerdere bekladdingen. Verderop in Engelen is het jeugdhonk op Sportpark De Futter beklad met anti-asielleuzen, zoals hoer AZC nee en links dood. De timing van deze bekladdingen is onbekend. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging aan de grens door grenscontroles. Te beginnen op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid duurde 10 minuten langer over. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar een kwartier oponthoud. Dan wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug staat 7 kilometer file met 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht. En tot slot een ongeluk op de N48. Tussen Dedemsvaart en Zuidwolde is de weg in beide richtingen dicht. Richting Hogeveen kan je omrijden via de N377. En richting Ommen kan dat via de A37. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Car Wash.

0: staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Bergen. Boek nu. Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
3: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Het nieuws van 1 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen drie medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om meerdere criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden duizenden kilo's drugs zijn geïmporteerd met een waarde van 3,5 miljard euro. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. In Japan zoeken reddingswerkers en het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is nog een onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. De brand wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse Voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse Voetbalbond zegt wel open te staan voor het plan. Het weer vanuit het zuiden trekt de bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar dan ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Opnieuw is het onrustig in Engelen. Woensdagochtend, rond 5:40, werd een auto in het water van de Henriëttewaard aangetroffen. Duikers controleerden of er iemand in zat. Dat bleek niet het geval. De eigenaren wonen enkele honderden meters verderop en hebben een samenlevenposter voor het raam hangen. De politie onderzoekt een mogelijk verband met eerdere bekladdingen. Verderop in Engelen is het jeugdhonk op Sportpark de Vutter beklad met anti-asielleuzen, zoals hoer AZC nee en links dood. De timing van deze bekladdingen is onbekend. Sociaal Sterk Os, SSO, vraagt de gemeente om gratis zonnebranddispensers te plaatsen op drukke plekken in Os, ter preventie van huidkanker. Raadslid Marie-Thérèse Jansen ziet deze smeerpalen al in grote steden en wil dit ook voor Os. Ze zegt, het kan helpen bij bewustwording. Enkel stadsboerderij De Elzenhoek biedt nu gratis zonnebrand, wat veel wordt gebruikt. SSO wil de dispensers ook in het centrum van Os, Lid en Ravenstein. Publieke reacties zijn verdeeld. Men vindt het initiatief goed, maar sommigen twijfelen aan gemeentelijke verantwoordelijkheid. ABBA heeft de rechtszaak tegen de Osse carnavalsband De Kapotte Kachels gewonnen. Het nummer Dikke Pens is volgens de rechter terecht van Spotify verwijderd, omdat het geen toegestane parodie is op ABBA's Take a Chance on Me. Het juridische gevecht, dat ontstond rond carnaval 2025, is deze zomer beslecht in de rechtbank van Utrecht. De Kapotte Kachels noemt de uitspraak kloten met een hoofdletter. Ze mogen het lied wel blijven zingen bij optredens, maar op Spotify komt het niet terug. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter Van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
2: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.

0: van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierden in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert het verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg af zijn. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De gewonde inzittenden van het busje zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees na de bosbranden weer naar huis. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Een automobilist is woensdagavond doorgereden na een aanrijding met een motor op de Loonse baan in Vught. Het ongeval gebeurde rond 22:30 s'avonds ter hoogte van de parkeerplaats van de Vughtse Heide. De vrouwelijke passagier van de motor moest met een ambulance naar het ziekenhuis. De bestuurder van de motor raakte niet gewond. Volgens omstanders reed een personenauto in op de motor en reed daarna door. De politie heeft later op de avond contact gehad met de bestuurder van de betrokken auto. Verdere informatie hierover is op dit moment nog niet bekend. De Raad van State heeft groen licht gegeven voor de huisvesting van 500 arbeidsmigranten in het buurtschap Dorshout-Veghel. Dit beëindigt een jarenlange juridische strijd, nu bezwaren van omwonenden tegen het grootschalige complex zijn afgewezen. Het Knokkertkwartier bouwt 100 tiny houses en een ontvangstgebouw voor tijdelijke huisvesting. Meijerijstad verleende de vergunning in 2023. Omwonenden vreesden overlast en verkeersonveiligheid. De burgemeester van Zaltbommel heeft een inwoner een forse dwangsom opgelegd. De man werd door de politie opnieuw betrapt met inbrekerswerktuigen, wat niet de eerste keer was. Eerder was hij ook al aangetroffen met dit soort gereedschap. Omdat hij herhaaldelijk de fout inging, moet hij nu een boete van maar liefst €1.500 betalen. Met deze krachtige maatregel willen de gemeente Zaltbommel en de politie laten zien dat zij actief optreden tegen inbraken en de voorbereiding daarvan. De gemeenteraad van Maashorst stuurt een krachtige brief naar het COA. Reden? Uitstel van de asielopvang aan de Boekelse dijk. Die zou op 1 oktober openen, maar het COA haalt die datum niet. Woensdagavond besloot de raad, massaal aanwezig ondanks het zomerreces, tot deze actie. De raad eist in de brief dat het COA afspraken nakomt. Lukt dit niet, dan verwachten ze op zeer korte termijn een concreet plan met planning en alternatieven. Dit is urgent, want de tijdelijke opvang bij Van der Valk loopt ook op 1 oktober af en moet mogelijk verlengd worden. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Door de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. A58 Breda-Eindhoven bij Oorschot een half uur tijdsverlies. Er staat 9 kilometer file. Vanaf knooppunt De Baars rijdt het langzaam door een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. En 48 om een Hogeveen. Bij Zuidwolde een ongeluk. De weg is daar dicht. In beide richtingen is dat het geval. Richting Hogeveen volg je de omleidingsroute U54. Richting Ommen staat de omleiding aangegeven met de borden U55. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.

0: jeugd staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
1: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
3: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Het nieuws van 3 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten gewond. Het is de tweede keer in een week dat er zo'n aanval was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de Pakistanse regering omver te werpen. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Bookbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Bookbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer. Het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 40 kilometer file in het land. Op een paar plaatsen heb je wat vertraging. A4, Den Haag-Rotterdam. Daar wordt de tunnel onderzocht, de Benelux-tunnel. Daardoor 5 kilometer file en 10 minuten vertraging, want één tunnelbuis is dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug 5 kilometer file en 10 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Rechterrijstrook is dicht. Aansluitend heb je 10 minuten vertraging op de A17 vanuit de Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En de rechterrijstrook van de A58 is dicht. De weg Breda-Eindhoven bij Oorschot. 8 kilometer file en een half uur vertraging daar, want er staat een kapotte vrachtauto. Richting Eindhoven kan je omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Een automobilist is woensdagavond doorgereden na een aanrijding met een motor op de Loonse baan in Vught. Het ongeval gebeurde rond 21:30 s'avonds ter hoogte van de parkeerplaats van de Vughtse Heide. De vrouwelijke passagier van de motor moest met een ambulance naar het ziekenhuis. De bestuurder van de motor raakte niet gewond. Volgens omstanders reed een personenauto in op de motor en reed daarna door. De politie heeft later op de avond contact gehad met de bestuurder van de betrokken auto. Verdere informatie hierover is op dit moment nog niet bekend. De Raad van State heeft groen licht gegeven voor de huisvesting van 500 arbeidsmigranten in het buurtschap Dorshout-Veghel. Dit beëindigt een jarenlange juridische strijd, nu bezwaren van omwonenden tegen het grootschalige complex zijn afgewezen. Het Knokkertkwartier bouwt 100 tiny houses en een ontvangstgebouw voor tijdelijke huisvesting. Meijerijstad verleende de vergunning in 2023. Omwonenden vreesden overlast en verkeersonveiligheid. De burgemeester van Zaltbommel heeft een inwoner een forse dwangsom opgelegd. De man werd door de politie opnieuw betrapt met inbrekerswerktuigen, wat niet de eerste keer was. Eerder was hij ook al aangetroffen met dit soort gereedschap. Omdat hij herhaaldelijk de fout inging, moet hij nu een boete van maar liefst €1.500 betalen. Met deze krachtige maatregel willen de gemeente Zaltbommel en de politie laten zien dat zij actief optreden tegen inbraken en de voorbereiding daarvan. De gemeenteraad van Maashorst stuurt een krachtige brief naar het COA. Reden? Uitstel van de asielopvang aan de Boekelse dijk. Die zou op 1 oktober openen, maar het COA haalt die datum niet. Woensdagavond besloot de raad, massaal aanwezig ondanks het zomerreces, tot deze actie. De raad eist in de brief dat het COA afspraken nakomt. Lukt dit niet, dan verwachten ze op zeer korte termijn een concreet plan met planning en alternatieven. Dit is urgent, want de tijdelijke opvang bij Van der Valk loopt ook op 1 oktober af en moet mogelijk verlengd worden. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar nog 10 minuten vertraging bij Beverwijk Oost door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel. Omrijden daar via de A22. Op de A16 Breda-Rotterdam wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug. 7 kilometer file, kwartiertje oponthoud doordat de rechterrijstrook dicht is. Aansluitend 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
2: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
3: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.

0: 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds anderhalve week niet meer over de brug bij Gorinchem. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of er meer maatregelen nodig zijn bij de brug. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamistische milities. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen op het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van een lokale afdeling van de Taliban. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten, waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land binnengekomen. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem. Het weer dan nog, het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad. 5 minuutjes vertraging bij knooppunt Zaandam. Staat een kapotte auto in de weg. Werkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam. Bij de Moerdijkbrug een kwartiertje vertraging. Rechte rijstrook is dicht. En er is ook 1 rijstrook dicht van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Boksmeer. Er is daar een ongeluk gebeurd vanaf Venray Noord. 7 kilometer file en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: NFM.

0: kletsen.
1: Dit is MFM.
0: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl. Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De Raad van State heeft groen licht gegeven voor de huisvesting van 500 arbeidsmigranten in het buurtschap Dorshout-Veghel. Dit beëindigt een jarenlange juridische strijd, nu bezwaren van omwonenden tegen het grootschalige complex zijn afgewezen. Het Knokkertkwartier bouwt 100 tiny houses en een ontvangstgebouw voor tijdelijke huisvesting. Meijerijstad verleende de vergunning in 2023. Omwonenden vreesden overlast en verkeersonveiligheid. Een automobilist is woensdagavond doorgereden na een aanrijding met een motor op de Loonse baan in Vught. Het ongeval gebeurde rond 21:30 s'avonds ter hoogte van de parkeerplaats van de Vughtse Heide. De vrouwelijke passagier van de motor moest met een ambulance naar het ziekenhuis. De bestuurder van de motor raakte niet gewond. Volgens omstanders reed een personenauto in op de motor en reed daarna door. De politie heeft later op de avond contact gehad met de bestuurder van de betrokken auto. Verdere informatie hierover is op dit moment nog niet bekend. De burgemeester van Zaltbommel heeft een inwoner een forse dwangsom opgelegd. De man werd door de politie opnieuw betrapt met inbrekerswerktuigen, wat niet de eerste keer was. Eerder was hij ook al aangetroffen met dit soort gereedschap. Omdat hij herhaaldelijk de fout inging, moet hij nu een boete van maar liefst €1.500 betalen. Met deze krachtige maatregel willen de gemeente Zaltbommel en de politie laten zien dat zij actief optreden tegen inbraken en de voorbereiding daarvan. De gemeenteraad van Maashorst stuurt een krachtige brief naar het COA. Reden? Uitstel van de asielopvang aan de Boekelse Dijk. Die zou op 1 oktober openen, maar het COA haalt die datum niet. Woensdagavond besloot de raad, massaal aanwezig ondanks het zomerreces, tot deze actie. De raad eist in de brief dat het COA afspraken nakomt. Lukt dit niet, dan verwachten ze op zeer korte termijn een concreet plan met planning en alternatieven. Dit is urgent, want de tijdelijke opvang bij Van der Valk loopt ook op 1 oktober af en moet mogelijk verlengd worden. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
2: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.

0: van 5 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er dan wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. Dat mag niet meer omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omreden. Wie dat niet doet, moet €500 boete betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik door een oud-politicus werd gefilmd. De man was 57, was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer in het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat ruim 100 kilometer file in ons land. Van een avondspits is niet echt sprake. Wel een paar opvallende files. A9 Amstelveen-Alkmaar door de werkzaamheden bij Beverwijk Oost. 10 kilometer file met een half uur vertraging. Want verderop is de weg dicht bij de Wijkertunnel wordt gewerkt. Je moet omrijden via de A22 door de Velsertunnel. A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug werkzaamheden. 5 kilometer file en 10 minuten vertraging daar doordat de rechterrijstrook dicht is. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Tussen Hilversum en Eemnes 4 kilometer file. En de A73 Maasbracht-Nijmegen is dicht bij Venray na een ongeluk. De vertraging daarvoor is al een half uur. Maar je moet dus omrijden, want de weg is dicht richting Nijmegen. Volg de route via Eindhoven en Os over de A67, de A2 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: NFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
1: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De Raad van State heeft groen licht gegeven voor de huisvesting van 500 arbeidsmigranten in het buurtschap Dorshout-Veghel. Dit beëindigt een jarenlange juridische strijd, nu bezwaren van omwonenden tegen het grootschalige complex zijn afgewezen. Het Knokkertkwartier bouwt 100 tiny houses en een ontvangstgebouw voor tijdelijke huisvesting. Meijerijstad verleende de vergunning in 2023. Omwonenden vreesden overlast en verkeersonveiligheid. Een automobilist is woensdagavond doorgereden na een aanrijding met een motor op de Loonse baan in Vught. Het ongeval gebeurde rond 21:30 s'avonds ter hoogte van de parkeerplaats van de Vughtse Heide. De vrouwelijke passagier van de motor moest met een ambulance naar het ziekenhuis. De bestuurder van de motor raakte niet gewond. Volgens omstanders reed een personenauto in op de motor en reed daarna door. De politie heeft later op de avond contact gehad met de bestuurder van de betrokken auto. Verdere informatie hierover is op dit moment nog niet bekend. De gemeenteraad van Maashorst stuurt een krachtige brief naar het COA. Reden? Uitstel van de asielopvang aan de Boekelse dijk. Die zou op 1 oktober openen, maar het COA haalt die datum niet. Woensdagavond besloot de raad, massaal aanwezig ondanks het zomerreces, tot deze actie. De raad eist in de brief dat het COA afspraken nakomt. Lukt dit niet, dan verwachten ze op zeer korte termijn een concreet plan met planning en alternatieven. Dit is urgent, want de tijdelijke opvang bij Van der Valk loopt ook op 1 oktober af en moet mogelijk verlengd worden. De burgemeester van Zaltbommel heeft een inwoner een forse dwangsom opgelegd. De man werd door de politie opnieuw betrapt met inbrekerswerktuigen, wat niet de eerste keer was. Eerder was hij ook al aangetroffen met dit soort gereedschap. Omdat hij herhaaldelijk de fout inging, moet hij nu een boete van maar liefst €1500 betalen. Met deze krachtige maatregel willen de gemeente Zaltbommel en de politie laten zien dat zij actief optreden tegen inbraken en de voorbereiding daarvan. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Kleine 100 kilometer file in ons land van een avondspits is niet echt sprake. Een paar files vallen op. A9 Amstelveen Alkmaar door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel. Bij knooppunt Velsen 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. Je moet daar omrijden via de A22. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland door de grenscontroles vanaf 7 naar 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Die vertraging heb je ook op de A16 door de werkzaamheden vanuit Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug is daar de rechterrijstrook dicht. Veroorzaakt 5 kilometer file. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Venray een ongeluk. 5 kilometer file, 30 minuten vertraging, maar de rijbaan is dicht. Verkeer richting Nijmegen kan beter omrijden via Eindhoven en Os over de A67, de A2 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaust-herdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Burgemeester Schouten zei dat de aanwezigheid van de ambassadeur gewoon moet kunnen. Het gaat hier vandaag om de bijna 6800 mensen die vanuit Rotterdam zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. Er waren honderden mensen aanwezig. Er zijn kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Door de droogte in Europa wordt de fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleiders van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een stadsdeel van Istanbul. Dat district wordt sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Grenscontroles vanaf knooppunt Oudijk. 2 kilometer file en een kwartier vertraging. Werkzaamheden op de A16. Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 10 minuten oponthoud doordat de rechte rijstrook dicht is. Helemaal dicht is de A73. Maasbracht-Nijmegen na een ongeluk bij Venray. 5 kilometer file en 3 kwartier vertraging voor de afsluiting. Je kan dus maar beter omrijden via Eindhoven over de A67 en de A2. Ernstig ongeluk op de N48, de weg om een Hogeveen. De weg is altijd nog dicht tot half negen vanavond naar verluid. Tussen Dedemsvaart en Zuidwolde is de afsluiting in beide richtingen. Richting Hogeveen word je omgeleid door de borden te volgen met U54. De andere kant op staat de omleiding richting Ommen aangegeven met de borden U55. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: NRC Nieuws op NFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Een automobilist is woensdagavond doorgereden na een aanrijding met een motor op de Loonse baan in Vught. Het ongeval gebeurde rond 22:30 s'avonds ter hoogte van de parkeerplaats van de Vughtse Heide. De vrouwelijke passagier van de motor moest met een ambulance naar het ziekenhuis. De bestuurder van de motor raakte niet gewond. Volgens omstanders reed een personenauto in op de motor en reed daarna door. De politie heeft later op de avond contact gehad met de bestuurder van de betrokken auto. Verdere informatie hierover is op dit moment nog niet bekend. De gemeenteraad van Maashorst stuurt een krachtige brief naar het COA. Reden? Uitstel van de asielopvang aan de Boekelse Dijk. Die zou op 1 oktober openen, maar het COA haalt die datum niet. Woensdagavond besloot de raad, massaal aanwezig ondanks het zomerreces, tot deze actie. De raad eist in de brief dat het COA afspraken nakomt. Lukt dit niet, dan verwachten ze op zeer korte termijn een concreet plan met planning en alternatieven. Dit is urgent, want de tijdelijke opvang bij Van der Valk loopt ook op 1 oktober af en moet mogelijk verlengd worden. De Raad van State heeft groen licht gegeven voor de huisvesting van 500 arbeidsmigranten in het buurtschap Dorshout-Veghel. Dit beëindigt een jarenlange juridische strijd, nu bezwaren van omwonenden tegen het grootschalige complex zijn afgewezen. Het Knokkertkwartier bouwt 100 tiny houses en een ontvangstgebouw voor tijdelijke huisvesting. Meijerijstad verleende de vergunning in 2023. Omwonenden vreesden overlast en verkeersonveiligheid. De burgemeester van Zaltbommel heeft een inwoner een forse dwangsom opgelegd. De man werd door de politie opnieuw betrapt met inbrekerswerktuigen, wat niet de eerste keer was. Eerder was hij ook al aangetroffen met dit soort gereedschap. Omdat hij herhaaldelijk de fout inging, moet hij nu een boete van maar liefst €1.500 betalen. Met deze krachtige maatregel willen de gemeente Zaltbommel en de politie laten zien dat zij actief optreden tegen inbraken en de voorbereiding daarvan. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog wat vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 10 minuten bij Beverwijk Oost door de werkzaamheden op de A9. De Wijkertunnel is dicht. Je moet omrijden via de A22. A73 Maasbracht-Nijmegen. Bij Venray gebeurde een ongeluk met vrachtwagens. De weg is daar dicht. Omrijden doe je via Eindhoven over de A67 en de A2. Ook dicht is de N48, de weg om een Hogeveen. In beide richtingen tussen Dedemsvaart en Zuidwolde. Omleidingsroutes staan lokaal aangegeven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
3: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
2: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaust-herdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 Amstelveen Alkmaar nog 5 minuutjes vertraging bij Beverwijk Oost door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel. Op de A12 Arnhem-Duitsland grenscontrole vanaf knooppunt Oud-Dijk 10 minuten vertraging tot aan de grens met Duitsland. En de A73 is nog dicht vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Venray na een ongeluk met vrachtwagens. Omrijden doe je via Eindhoven over de A67 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.
5: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
6: Nou?
5: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
6: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
5: Nou? Zie die vraag.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. Een automobilist is woensdagavond doorgereden na een aanrijding met een motor op de Loonse baan in Vught. Het ongeval gebeurde rond 22:30 s'avonds ter hoogte van de parkeerplaats van de Vughtse Heide. De vrouwelijke passagier van de motor moest met een ambulance naar het ziekenhuis. De bestuurder van de motor raakte niet gewond. Volgens omstanders reed een personenauto in op de motor en reed daarna door. De politie heeft later op de avond contact gehad met de bestuurder van de betrokken auto. Verdere informatie hierover is op dit moment nog niet bekend. De burgemeester van Zaltbommel heeft een inwoner een forse dwangsom opgelegd. De man werd door de politie opnieuw betrapt met inbrekerswerktuigen, wat niet de eerste keer was. Eerder was hij ook al aangetroffen met dit soort gereedschap. Omdat hij herhaaldelijk de fout inging, moet hij nu een boete van maar liefst €1.500 betalen. Met deze krachtige maatregel willen de gemeente Zaltbommel en de politie laten zien dat zij actief optreden tegen inbraken en de voorbereiding daarvan. De Raad van State heeft groen licht gegeven voor de huisvesting van 500 arbeidsmigranten in het buurtschap Dorshout-Veghel. Dit beëindigt een jarenlange juridische strijd, nu bezwaren van omwonenden tegen het grootschalige complex zijn afgewezen. Het Knokkertkwartier bouwt 100 tiny houses en een ontvangstgebouw voor tijdelijke huisvesting. Meijerijstad verleende de vergunning in 2023. Omwonenden vreesden overlast en verkeersonveiligheid. De gemeenteraad van Maashorst stuurt een krachtige brief naar het COA. Reden? Uitstel van de asielopvang aan de Boekelse Dijk. Die zou op 1 oktober openen, maar het COA haalt die datum niet. Woensdagavond besloot de raad, massaal aanwezig ondanks het zomerreces, tot deze actie. De raad eist in de brief dat het COA afspraken nakomt. Lukt dit niet, dan verwachten ze op zeer korte termijn een concreet plan met planning en alternatieven. Dit is urgent, want de tijdelijke opvang bij Van der Valk loopt ook op 1 oktober af en moet mogelijk verlengd worden. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan nog files op de A12 Arnhem-Duitsland. Door de grenscontroles vanaf knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer en 10 minuten vertraging. Je vertraging is een kwartier op de A58 vanuit Tilburg naar Breda bij Bavel. 5 kilometer file daardoor bergingswerkzaamheden. De afrit Bavel is dicht. Het advies is door te rijden tot bij de afrit Ulvenhout. Dat is afrit 14 en daar te keren. De A73 is dicht vanuit Maasbracht naar Nijmegen na een ongeluk met vrachtwagens bij Venray. Omrijden daar via Eindhoven over de A67 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
3: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan de competities van de FIFA.
2: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

bakken aan het snuffelen geweest. Dus dat ga ik meenemen vanavond naar show 133. En die staat weer vol met requests die binnen zijn gekomen op het bekende nummer 06-53-193. Zorgvuldig weer, want zij hebben geen vakantie. Zij denderen gewoon door. Peter Wutz en Charlie, Jan Duivensloot, die dat programma in elkaar zetten.

Wine Chimes van Billy Ocean, van Rocket. Cameo komt voorbij. Luis Fernandez komt voorbij. Als je van disco houdt, zit je goed. Maar zoals altijd, wat een vaste prik aan het worden is dat we eerst, voordat we even lekker geknald hebben met Earth, Wind & Fire en dat heerlijke In The Stone, pak er weer wat bij wat aangeraakt is door onze grote Nederlandse top remixer, DJ Sis. Hij zit in Italië. Hij appte me straks nog, ik luister. Dus ik ga ervan uit dat hij daar Italië gekker aan het maken is voor dit radioprogramma. En met name voor zijn mixen. Hij is degene die elke week iets lekkers pakt. En omdat ik wat soepel ben geweest, hij heeft zo hard gewerkt dit jaar, heb ik er een gepakt die op de planken lag, die uit het oeuvre komt van DJ Sis. We trappen af met een klapper op de donderdagavond. Dit is Melba Moore, Touched by Sis. Rediscover the classics.

die onlosmakelijk verbonden is met de Galaxy in Den Bosch. Wat hebben we deze plaat daar veel gedraaid? Absoluut een plaat die een Galaxy Classic titel verdient. Keurig en vakkundig gereworked door DJ Cees. Ja, sinds een tijdje een beetje de vaste reworker die oude disco tracks. Gewoon nieuw leven inblaast. En dat is leuk, want het wordt vaak gezegd hier op de donderdagavond. Disco zit gewoon in zijn derde levensfase. En dat wordt ontdekt door TikTok en ook door commercials vandaag de dag die gebaseerd zijn op disco-tunes. En ook kijk naar al die tribute-bands, waardoor ook een hele nieuwe generatie disco leert kennen. Zat er vanmorgen nog een docu te kijken over Saturday Night Fever. En dan zie je hoe ongelooflijk oud disco eigenlijk is. Ja, voor mij niet. Voor mij voelt dat natuurlijk heel gebruikelijk. Maar voor de nieuwe generatie die het ontdekt als een muziekstroming uit de jaren 70. Ja, is het goed dat mensen als Cees die oude muziek kneden en opnieuw klaarmaken.

werden heel vaak vergeleken met de Jackson 5 in de jaren 70. Deze Silvers. En net zoals de Jacksons was het een, laten we zeggen, een familiebedrijf. Maar papa Silvers die heeft nog beter zijn best gedaan dan pa Jackson. Want er zaten 9 bandleden in de Silvers. Ja, dat waren allemaal broertjes en zussen. Plaat werd er nummer 1 hit in april 1976. Deze Boogie Fever. Heerlijke plaat. Dankjewel, JD. Kom binnen op de requestline 0653-193-707. Vaste luisteraar Herman uit Arnhem. En of ik een goede vakantie had gehad. Ja, Herman, geloof maar. Dat was lekker. Of ik deze een keer wilde draaien. Ja, why not, zou ik zeggen. Het plaat die verguisd is door iedereen. Ik weet het nog. In de tijd dat wij Galaxy draaiden, dan hadden we deze versie. Dat was in de tijd dat... wat kon wel en wat kon niet? Nou, toen kon al best veel. En wat we deden was deze plaat draaien. En als de break kwam, dan ging al het licht uit. Plakten we de nooduitgangbordjes af. Stopten we de tent vol met rook. En dan luisterden we naar wat daar gezegd werd door die politie. Weet je. Gaan we vanavond ook doen. Hele versie, Cruise in the Street.

was niet de stem van Jackson Moore, die Cruise in the Street zingt. Die zong wel Ain't No Mountain High Enough, waarmee ze een nummer 1 hit scoorde in 1982. Deze Boys Town Gang. Maar de dame die je nu hoort is Cynthia Mainley. En ja, dat kind kon ongelooflijk zingen. Dat hoor je ook wel in die uithalen. Nou, ik hoor je al denken, bij die twee kerels natuurlijk, die politieagenten. Nee, dat bedoel ik niet. Maar als je goed luistert naar deze plaat, en daarom ben ik eigenlijk later pas een grote fan geworden. En ook wel eens verder gaan kijken wat die Manly nog meer gedaan heeft. Heerlijke plaat dit, 1981. Dit zou vandaag de dag gewoon nooit meer door de ballotage heen komen bij een platenlabel om dit uit te geven. Maar ja, in de '80s kon dat wel. Want ja, vergeet je niet, hè, disco was gewoon vrijheid voor iedereen. Het was om je seksuele geaardheid of wat dan ook. Het kon allemaal door disco. En dat is de echte reden waarom disco uit de underground, de liberalisering van seksuele vrijheid, dat was de echte drive achter de, laten we zeggen, de gekke groei van de disco. Midden jaren 70. En gek genoeg was, dat zag ik vandaag ook weer in die documentaire over Saturday Night Fever, dat eigenlijk toen Night Fever uitkwam, disco eigenlijk op, ja, zo goed als dood was in de Verenigde Staten. Dus ze hebben lang getwijfeld of ze de film zouden uitgeven. Dat was dat Travolta $1 miljoen had gekregen om 3 films te maken. Onder andere Grease, Night Fever en door diezelfde Stigwood. Dus vandaar dat ze wel moesten. Maar het was met de billen bij elkaar geknepen omdat ze bang waren dat het geen succes was. Nou, weten we allemaal hoe ongelooflijk groot de hit het geworden is. Tijd om te kijken wat er gebeurde in de kaartjelijst. Hij is van 16 juli 1986. Hij is lichtblauw van kleur. En dit was de grote graadmeter van ons allemaal. Waarmee wij ons zakgeld er doorheen bliezen in de jaren 80. Om maar dat vinyl te kunnen bezitten. We gaan kijken wat er gebeurde in de top 10. 10 van 9, executive en executive. 9 komend van 10, Ricky James, Sweet and Sexy Thing. Prachtige plaat. Fairly Jack Master, Funk and Love Can Turn Around. 5 weken gaat van 12 naar nummer 8. En van 6 naar 7, Paul Hardcastle en Fool in Yourself. Het album van de zomer 86, SOS Band, Borrowed Love. Hè, Sense in Time, album ken je. 4 weken in lijst, Dennett van 11 naar nummer 6. En van 7 naar 5, Symphonia en You and Me. 4 komt van 5, Crystal en Passion for a Woman. En de nummer 1 van vorige week, DJ Sven en Micah G en de Holiday Rap zakt naar de derde plaat. De drie gaat naar 2, 5 weken. Michael Johnson, Burning Up, die draaiden we nog vlak voor de vakantie. 1 houden we even onder de pet, want die gaan we draaien. Nieuwe binnenkomers in de lijst deze week. 39 nieuw, George Clinton en Hey Good Looking op 39. Dus 37 nieuw, Debbie Blackwell en Once You Got Me Going. 32 nieuw, Jamila, Tell Me Now. En 28 nieuw, Ashburn Simpson en Count Your Blessings. Chaka Khan en Love of a Lifetime. Heerlijke plaat op 24. En hoogste nieuwe binnenkomer, Denroy Morgan en Too Much Too Soon. En dan gaat er gewoon geen belletje rinkelen. Maar het kan ook met mijn geheugen te maken hebben. Getipt deze week, Roddy Franklin.

En ik moet zeggen, ik was fan van deze dame, want ze kwam uit op Island Records en had al in de eind jaren 70, begin 80, al een paar ongelofelijke klappers uitgebracht, wat echt disco-klassiekers geworden zijn.

0: Ja, die Gwen Guthrie, want daar heb ik het natuurlijk over. Ja, die had nog veel meer pijlen op haar boog. Dit kwam, en dit was midden in de jaren 80, een ding voor female liberation. Dat was wel een ding wat we hoorden. Janet Jackson deed dat, ook Barbara Mason deed dat. Het kwam een beetje op, want de donkere zwarte vrouw werd toch een beetje onderdrukt in die tijd door de macho African American, om het zo maar te noemen. En het werd tijd dat die dames wat Janet deed met What Have You Done For Me Lately, wat later nog door Eddie Murphy zo goed is weggezet in zijn Delirious of Raw. Maar Gwen deed ook een duit in het zakje en zei: als je met me wil, dan moet je maar dokken. Daar ging het over. En daarmee scoorde ze een ongelofelijke wereldhit. Plaat die het goed deed in de disco's en ik heb hem veel gedraaid. Vandaar vanavond op de eerste post-summer Galaxy Classics Party. Here's Ain't Nothing Going On But The Rent.
1: Summertime on Disco Factory.

0: Female Liberation. Deze Gwen Guthrie. And there's nothing going on but the rent. Voor mij blijft natuurlijk Should've Been You absoluut het mooiste wat deze dame ooit maakte. Maar dat is een beetje mijn voorkeur. 8:45 donderdag. En wat ik straks ook zei, ja, ik heb het gewoon echt gemist om hier in de, laten we zeggen, in de Man Cave café te zijn. En al die lijstjes die door Johan en Peter en alles wat er binnenkomt op het 06-nummer 06-53-1-93-707. Om het een beetje bij elkaar te brengen om een leuk programma te maken. Want ik weet dat jullie thuis ook net zo gek zijn van disco als dat ik ben. En over dikke platen gesproken van onze vinylkoning.
1: This is a handpicked underground vinyl dance record by Peter Watts.
0: Dit is

Dan weet je bijna één ding zeker. Dan is het Boogie. Dat was de stroming die toen disco eruit waaieren geraakte. Die synthesizers die kwamen er, die drumcomputers kwamen er. En de violen en de echte disco sound, die satijnen sound, ja, die begon een beetje te veranderen in iets anders. Ja, daar kwam dit voor terug. Heerlijk, Boogie. Dankjewel PW voor deze heerlijke. Doe het goed in de vinyl corner deze. 30 tot 40 dollar moet je betalen voor die Love Chain van Rocket. Is dan toch wel nog steeds wel meer disco, hoor. Plaat die ik in de tijd toen ik zelf draaide, weinig draaide. Ik vond wat Ocean deed, vond ik te commercieel en ook te blij. Maar als ik het nu hoor, heb ik er wel spijt van. Are You Ready uit 80.

Er is 1980 een Billy Ocean klapt er tegenaan met Are You Ready? We draaiden de lange versie en ja, ik was gewoon vergeten hoe ongelooflijk lekker die break is in deze Are You Ready? Hij is geboren in Trinidad. Hij heeft de grootste deel van zijn leven in de UK gewoond. En ja, daar heeft hij ook eigenlijk al zijn grote platen gemaakt. Heerlijk. Dit komt deze week binnen op de Questline. Erik Smit tipte me op iets wat ik eerlijk gezegd nog nooit had gehoord. Beetje ingedoken, Spotify, weet hoe dat gaat. En ook ik maakte kennis met de Wind Chimes. Althans, ik denk dat ik het zo goed uitspreek. Het lijkt een soort van een Earth, Wind and Fire meets Sun band. Maar lekker is het zeker. Dit is

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycott heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
3: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar, die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
2: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog, 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Zelden een productie gehoord die zo goed klinkt als deze. Jimmy Jam, Terry Lewis produceerde 87. Wat een opener van het tweede uur. Alexander O'Neill en Criticize. Welkom bij het tweede uur van de Galaxy Classics Party. Dit is een programma wat gemaakt is door disco-liefhebbers voor disco-liefhebbers. En heb jij het wel eens dat je iets binnenkrijgt en dat je denkt... Ken ik het nou nog of wat ben ik het vergeten? En zo ook deze plaat. Johan zet hem op de lijst. En ik was deze plaat gewoon helemaal uit mijn grijze kwap boven vergeten. Het is 1978. De dame is volgens mij Spaans van origine. Dus was piepjong, dat weet ik nog. Want ze kwam bij Top op en ik van nou, je moet je papa meenemen. Ze heet Luisa Fernandez en dit is de Carl Nix clubversion. Wat leuk om deze weer te horen. En precies luistert vanuit de Toscane in Italië. Deze verdient ook een tweede leven. 1978, dit is Lay Love on You.

0: is een heerlijke plaat, deze Carol Gianni, een Hit and Run lover. Ze is geboren in Nigeria onder de naam Uchenna Carol Ikijani. En daar is ook de verbastering Carol Gianni uit ontstaan. Ik krijg veel leuke appjes van jullie over deze plaat. Draai hem eigenlijk te weinig. Hij is heerlijk, echt heerlijk. Woorden kwamen voorbij als juweeltje. Dat is het ook. Plaat die vreselijk moeilijk te mixen was in die tijd. Het verliep volledig. Begin was natuurlijk heerlijk. Ja, dit veel mooier is de disco niet geworden. Jongens, als je mij vraagt, in de 70s en 80s. Wat later dan normaal, maar wij zitten weer bom en bom vol op donderdagavond. Maar het is tijd om het gas een beetje terug te nemen. En dus even wat romantiek bij te pakken. En romantiek, ja, dat hoort bij Johan Duivensloot. Hij is degene die elke week voor ons wat bij elkaar zoekt. Wat romantisch is. En ja, dit klinkt een beetje Oosters. Maar het is het niet. Het is een collab tussen Louis Silas, Robert Brookins. Ja, en natuurlijk de heerlijke Stephanie Mills.
1: Don't put those dancing shoes away just yet. It's time to sway to a romantic soul classic, carefully selected by JD.

Er is een combinatie van misschien wel drie boeiende stemmen in de mid-80's. Robert Brookins, Louis Silas en natuurlijk fantastische stemgeluid van Stephanie Mills. Zij brak door in de laat jaren 70 als Dorothy in de Broadway musical. Ja, heerlijk om erbij te pakken. Gekozen door Johan, hij is, zoals ik het al zo vaak zeg, ja, hij is toch een beetje Mr. Romance van ons gezelschap. En zoals altijd heb ik weer veel meer keuzeplaten dan ik tijd heb op de donderdagavond. Dus een beetje vaart maken. Zometeen de mix van Charlie Bullhouwers. Maar eerst even dit. Gekozen door Peter Watts, T. Roy Morris. Hier is Hall.

0: Zoals zoveel kwam ook die T-Roy Morris over uit de jazz-funk-scène. En scene, hoe zeg ik dat? Heb ik nou in één keer. En ja, lekker dit. Lekker. Boogie. Ja, Peter. Boogie. Ja, dat kan niet anders. Donderdag 9:30 exact. Tijd om eens te kijken wat er binnenkwam op het e-mailadres. Hij heeft 2 weken vakantie gehad, die boelhouwers. Dus we gaan ervan uit dat dit gewoon een AAA Galaxy Classics mix is, zoals altijd. Even de druk een beetje opvoeren bij die boelhouwers. Hij moet niet gaan verslappen natuurlijk, hè. Dus tijd voor zijn 154ste meesterwerk dat hij maakte voor dit radioprogramma. En maakt voor dit programma. Tape decks kunnen op de recordknop. Hier is Charlie Boelhouwers.
1: This is a Galaxy Classics radio mix. Mixed by the legend, the Wizard. This

Charlie Boelhouwer, dat was zijn 154, 15 minuten, 41 seconden. Wat een klappers zaten hierin. Ja, en bijna alleen maar Galaxy Classics. Ook een leuke platen die het allemaal goed deden in de Galaxy. Ik heb een beetje meegeschreven, dat doe ik altijd. Nomad hoorde ik, Jelly Bean, Shannon, Whispers, Ray Parker Jr. Prachtig bij Ghostbusters over wordt gaan in die melodielijn van Shalimar, Take It To The Bank. Heerlijk. Oliver Cheatham hoorde ik. Toen kwam Evelyn King. Daartussen zat iets. Dingen dong. Kon het niet thuisbrengen. Excuse me. Fista Williams zat ertussen. Madonna nog een keer. Sidewalk Talk van Jelly Bean. Logisch, omdat Madonna dat natuurlijk ingezongen heeft. Plain Love. Prachtig. Jeffrey Osborne. Hall & Oates. Geraldine Hunt. Can't Fake The Feeling. Dance Band. Break Machine. In een te gekke overgang naar Advanced. Take Me To The Top. En als laatste Total Contrast. En It Takes A Little Time. Niet vergeten, morgenavond 9 uur. Uur lang Charlie Boelhouwers in de mix op het disco internetstation discofactory.fm. Dankjewel Charlie voor het invallen voor mij tijdens mijn vakantie en het maken van je materiaal. Dus 12 voor 10 op de donderdag. Dit is Side Effect and Always There.

hier 1991 wereldberoemd werd door Incognito met Jocelyn Brown on vocals. Maar dat was niet het origineel. Dat hoor je. Deze side effect and always there. Trouwens, het leuke is om te vertellen is dat dat zelfs niet eens het origineel is. Omdat de plaat eigenlijk geboren is als een instrumentale plaat. De Ronnie Laws op het album Pressure Sensitive. En dat waren de mensen van de Crusaders. Onder andere Wayne Henderson die de zanglijn schreef. Omdat het ook een plaat had met potentie. En die side effect die maakte er dus een jaar later in 76 en veroverde de dance chart. Weet je dat ook weer? Eén van mijn favoriete bandjes uit de 80's. En Johan weet ze te kiezen hoor. Cameo op de

Go, Cameo, and I'll be with you. Wat lekker zeg. Jongens, en wat vliegt die donderdagavond altijd door mijn vingers. Het is me bijna gelukt om alles te draaien wat de bedoeling was. Er komt zoveel binnen wat jullie aanvragen. En komt op wachtlijsten te staan. En we doen ons echt uiterste best om het een beetje bij elkaar te passen. En om er een mooi samenhangend programma van te maken. Ik dank Johan en Peter voor het vlijtige werk. Ik dank Charlie voor de heerlijke mix. En natuurlijk ook Cees voor zijn Melba Moore remix. Morgen is het weer terug te luisteren via Mixcloud. Volgende week donderdag ben ik er weer. Fijn weekend!

0: Kink MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten, toch gaf de vader het wapen cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
3: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen, als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
2: De zoon werd eerder al tot levenslang veroordeeld. Het weer vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog, 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De burgemeester van Zaltbommel heeft een inwoner een forse dwangsom opgelegd. De man werd door de politie opnieuw betrapt met inbrekerswerktuigen, wat niet de eerste keer was. Eerder was hij ook al aangetroffen met dit soort gereedschap. Omdat hij herhaaldelijk de fout inging, moet hij nu een boete van maar liefst €1500 betalen. Met deze krachtige maatregel willen de gemeente Zaltbommel en de politie laten zien dat zij actief optreden tegen inbraken en de voorbereiding daarvan. De gemeenteraad van Maashorst stuurt een krachtige brief naar het COA. Reden? Uitstel van de asielopvang aan de Boekelse Dijk. Die zou op 1 oktober openen, maar het COA haalt die datum niet. Woensdagavond besloot de raad, massaal aanwezig ondanks het zomerreces, tot deze actie. De raad eist in de brief dat het COA afspraken nakomt. Lukt dit niet, dan verwachten ze op zeer korte termijn een concreet plan met planning en alternatieven. Dit is urgent, want de tijdelijke opvang bij Van der Valk loopt ook op 1 oktober af en moet mogelijk verlengd worden. De Raad van State heeft groen licht gegeven voor de huisvesting van 500 arbeidsmigranten in het buurtschap Dorshout-Veghel. Dit beëindigt een jarenlange juridische strijd, nu bezwaren van omwonenden tegen het grootschalige complex zijn afgewezen. Het Knokkertkwartier bouwt 100 tiny houses en een ontvangstgebouw voor tijdelijke huisvesting. Meijerijstad verleende de vergunning in 2023. Omwonenden vreesden overlast en verkeersonveiligheid. Een automobilist is woensdagavond doorgereden na een aanrijding met een motor op de Loonse baan in Vught. Het ongeval gebeurde rond 22:30 s'avonds ter hoogte van de parkeerplaats van de Vughtse Heide. De vrouwelijke passagier van de motor moest met een ambulance naar het ziekenhuis. De bestuurder van de motor raakte niet gewond. Volgens omstanders reed een personenauto in op de motor en reed daarna door. De politie heeft later op de avond contact gehad met de bestuurder van de betrokken auto. Verdere informatie hierover is op dit moment nog niet bekend. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou hem eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Budapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Dit is Lia de Braak met het DTV Nieuws op MFM Brabant. De burgemeester van Zaltbommel heeft een inwoner een forse dwangsom opgelegd. De man werd door de politie opnieuw betrapt met inbrekerswerktuigen, wat niet de eerste keer was. Eerder was hij ook al aangetroffen met dit soort gereedschap. Omdat hij herhaaldelijk de fout inging, moet hij nu een boete van maar liefst €1500 betalen. Met deze krachtige maatregel willen de gemeente Zaltbommel en de politie laten zien dat zij actief optreden tegen inbraken en de voorbereiding daarvan. De gemeenteraad van Maashorst stuurt een krachtige brief naar het COA. Reden? Uitstel van de asielopvang aan de Boekelse Dijk. Die zou op 1 oktober openen, maar het COA haalt die datum niet. Woensdagavond besloot de raad, massaal aanwezig ondanks het zomerreces, tot deze actie. De raad eist in de brief dat het COA afspraken nakomt. Lukt dit niet, dan verwachten ze op zeer korte termijn een concreet plan met planning en alternatieven. Dit is urgent, want de tijdelijke opvang bij Van der Valk loopt ook op 1 oktober af en moet mogelijk verlengd worden. De Raad van State heeft groen licht gegeven voor de huisvesting van 500 arbeidsmigranten in het buurtschap Dorshout-Veghel. Dit beëindigt een jarenlange juridische strijd, nu bezwaren van omwonenden tegen het grootschalige complex zijn afgewezen. Het Knokkertkwartier bouwt 100 tiny houses en een ontvangstgebouw voor tijdelijke huisvesting. Meijerijstad verleende de vergunning in 2023. Omwonenden vreesden overlast en verkeersonveiligheid. Een automobilist is woensdagavond doorgereden na een aanrijding met een motor op de Loonse baan in Vught. Het ongeval gebeurde rond 22:30 s'avonds ter hoogte van de parkeerplaats van de Vughtse Heide. De vrouwelijke passagier van de motor moest met een ambulance naar het ziekenhuis. De bestuurder van de motor raakte niet gewond. Volgens omstanders reed een personenauto in op de motor en reed daarna door. De politie heeft later op de avond contact gehad met de bestuurder van de betrokken auto. Verdere informatie hierover is op dit moment nog niet bekend. Tot zover het DTV Nieuws op MFM. Meer nieuws vind je op de site en onze app.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Maar wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog verder oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoten de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten, en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1-nederlaag tegen Ferencváros werd het in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina in het 4-1 te winnen. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met ook nog wat kans op een bui en 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is nog niet duidelijk. Slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 al dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. In het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.